vrienden, deir sjalvrit sama, en ord styr deir aldrei, heimer sjer godan getu. Deir fede ja vrienden, deir sjalvrit sama, ik weet een naar alder deur, doemer hem deur dan.